0: 包括对社会的马来西亚。
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.